0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
3: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht, met minima tussen 17 en 19 graden.
3: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Volkswagen wil de meeste collectieve arbeidsovereenkomsten eind dit jaar opzeggen om kosten te besparen. Het bedrijf verwijst naar handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en Chinese concurrentie. Vakbond IG Metall, vertegenwoordigd door onderhandelaar Thorsten Gröger, reageert woedend op het opzeggen van 10 overeenkomsten en dreigt vanaf januari met stakingen. Het weer dan. Vannacht blijft het in het land wisselend buiig met lokaal kans op onweer. Tijdens de tweede nachthelft beperken de meeste buien zich tot het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droog. Het is opnieuw een ronduit zachte nacht met minima tussen 17 en 19 graden.
3: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
3: En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Baken, zullen we even op een stoel?
3: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
2: Baasmazitcomfort.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. De Koninklijke Marechaussee stopt vandaag met de binnengrenscontroles die PVV-minister Faber op 9 december 2024 instelde. In 15 maanden werden meer dan 160.000 mensen gecontroleerd en 600 geweigerd. Het reguliere mobiel toezichtveiligheid keert terug, maar met ruimere bevoegdheden. Controles op dezelfde weg mogen voortaan 120 uur per maand plaatsvinden in plaats van 90 uur. Een cameraploeg van Pound werd woensdag zonder waarschuwing aangevallen tijdens het filmen van een reportage in het Amsterdamse Oosterpark. De ploeg maakte een item over overlast van daklozen en drugsgebruikers. De beveiliger werd bedreigd met een mes. Burgemeester Femke Halsema sprak via haar woordvoerder afschuw uit over het incident. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lip me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidjerk.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
8: Ik vind het zo spannend.
9: Ik ga eens turbo, hè?
8: Ik is toch turbo, hè? Net?
7: Nou, even serieus. Alle

0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
1: in Ford en Opel.
2: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
3: Tromeester mij in beheining.
4: Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè?
2: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
5: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
6: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
5: baarsmazitcomfort.nl.
7: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
8: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
9: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde

0: sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Een rechtbank in Oakland heeft de schikking goedgekeurd die de weg vrijmaakt voor de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance. De deal is $110 miljard waard. Paramount belooft toezichtsraden voor redactionele onafhankelijkheid van CBS en CNN in te stellen en minimaal 30 bioscoopfilms per jaar uit te brengen. Voor financiering verkoopt Paramount obligaties ter waarde van $44,4 miljard. Cybercriminelen van de LPG Group, die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink, hebben nog niets verdiend aan hun hack. Ze stuurden afpersingsmails naar klanten en medewerkers met een eis van 0,005 Ethereum per persoon, omgerekend circa 10 euro. Niemand heeft betaald. De hackers claimen gegevens van 1 miljoen klanten en meer dan 10.000 medewerkers te hebben gestolen. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Goeie, reizigeren. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënt. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Marinus Keukens in Burden, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus, time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
5: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
10: Bij u is in Den Woord, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente Dantumerdiel verwacht het in 2022 een begruttingstekort van zo'n 144.000 euro. Benamme troch hegere kosten van jeugdzorg en bestiënswijzigheid. De gemeente moet maatregels nemen, exact de financiële buffer onder het vaststelde minimum. De gevolgen van Prinsjesdag binnen nog net verwerken. Het tekort valt naar alle verwachtingen leger uit. Net zien de tekorten wil de gemeente in versterking blouwen in onder oren het MFC Vinwaten, de Sikkemahal, Dieken en Fietspaden. Stichting Wijnzijde Wadden had die is de hapetitie onbeheer aan de Tweede Kamer. De stichting verzet hem sinds het preventief afsluiten van natuurgebieden op het waard. De petitie helst dan goed 50.000 handtekeningen. Uit naam van de commissie kreeg D66-Kamerlid Marieke Vellinga Beemsterboer de petitie.
2: Ik hoop dat er een grote Kamermeerderheid gaat zijn die hier een opdracht aan de minister mee gaat geven. En eigenlijk is dat niet een nieuwe opdracht. 6 jaar geleden zelfs zijn er al afspraken gemaakt over het gebied. En eigenlijk moeten we nu gewoon van de minister horen. Ja, dat is waar ook. Ik ga ervoor aan de slag.
1: Oostergo huisartsen iepent op 1 oktober de nieuwe praktiek in Dokkum vast aan 4400 patiënten uit Kalm en Den Waard. De aronde weekend is het pand van Slijn verbouwd en inrichten. Heel wijs oktober iepent ook een extra locatie dichtbij in Kalm. Neffen zorgondernemer Luc Janssen wordt eerst inzet op een zorgvaardige oergang van bestaande patiënten. Na je inskrongen binnen daarom voor eerst nog net mogelijk.
3: Zorgen dat voor iedereen de overgang goed gaat. Sommige mensen hebben ook al 10 maanden geen vaste huisarts gehad. In bijvoorbeeld Kolm, waar gelukkig de collega's wel de zorg hebben waargenomen. Maar ja, toch is dat niet de vaste huisarts geweest. Dus we moeten dat allemaal weer rustig gaan opstarten en zorgen dat we dat goed gaan inrichten.
1: Ben uit een gezinshuis in Vinkleerster binnen oerpleert naar nieuwe informatie over een vertinking in een oorverwoeksen gezinslid. Dat schroot minister Mirjam Sterk in antwoord op Kamervragen. De gezinsheid wie eerder veroordeelde voor seksueel misbruik van zijn dochter. Eerder waard ben je bij het gezinsmem nog veilig achter, maar na de nieuwe vertinking ging de bennerjochter akkoord met oerpleertsing. Ex-sociaal de Mijn Friesloon had het contract met de zorg om bieren beëindigen. Via internet wordt op dit stuit goed uit Vinkleerster te keer op ONBN, waaronder een bedrijfsbus, bakfiets, kleren en meubels. Of de locatie terugkeert is on nota nog net bevestigen. En ons hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app als je op www.rtvnof.nl. Als dan een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens je een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
0: RTV NOF.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een stoo, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
8: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Mijn Toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Paken, zullen we even op een stoel?
11: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
10: Baasmazitcomfort.nl.
12: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboort. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboort.
13: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
14: Ik vind het zo spannend.
15: Ik ga eens Turbo hebben.
14: Ik is toch Turbo hebben, net?
13: Nou, even serieus.

0: in Waterschot.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. De Israëlische premier Netanyahu verklaarde woensdag in het Fox News-programma Hannity dat het te vroeg is om uitspraken te doen over mogelijke Iraanse betrokkenheid bij het gewelddadige incident op de Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot die de aanval pleegde wordt onderzocht in Saoedi-Arabië. Israël omschrijft de aanval als jihadistisch gemotiveerd. Een raadsvergadering over de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield met vuurwerk. Eerder vond een onaangekondigde demonstratie plaats waarbij honderden mensen aanwezig waren. Een 25-jarige man uit Veenendaal werd aangehouden. Rond 11:15 sloeg de sfeer om en greep de mobiele eenheid in. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft een besluit van het Federaal Hof van Beroep teruggedraaid, waardoor de executie van Christa Pike alsnog door kan gaan. Het Federaal Hof had de executie ongeveer een uur voor de geplande uitvoering tegengehouden. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor de moord op Colleen Slammer in 1995. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog.

0: ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
6: Het is hier eens koud in je huis.
7: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
8: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
9: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
10: Oh, 11:30.
11: Hocus pocus. Time for focus.
12: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
13: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wattstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
17: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
18: Ja?
17: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
19: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen. Nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline. Een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Woonminister Buchholz O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket. Omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op RTV NOF.

0: sugar is, meisken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker eten.
1: Marinus Keukens?
0: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
2: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Marinus Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stoo, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
4: Oh?
3: Ja, van gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
7: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
6: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
9: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wilst u ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
13: Nou, vooral je, ben je er klaar voor?
14: Ik vind het zo spannend.
15: En ga je turbo hebben?
14: Ik kies toch turbo hebben, net?
13: Nou, even serieus. Alle hier, ik

0: in Waterswaard.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.

0: Een operatietechniek ontwikkeld waarmee de clitoris na vulvakanker kan worden gereconstrueerd. Van de eerste 23 geopereerde vrouwen kon 90% na 3 tot 6 maanden weer een orgasme krijgen. De ingreep duurt 15 minuten extra en gebeurt gelijktijdig met het verwijderen van de tumor. 8 andere Nederlandse ziekenhuizen nemen de methode nu over. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen, nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Longarts Wanda de Kanter stelt dat de afname van jeugdige rokers is gestagneerd. De website van hackersgroep Shiny Hunters ging woensdag offline, een dag na het verstrijken van een deadline die de groep aan de FBI had gesteld. Volgens de FBI hackten Shiny Hunters ruim 140 organisaties en in de $70 miljoen aan afpersingsgeld. De Nederlandse politie arresteerde een verdachte die ook wordt verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Woonminister Boekholt O'Sullivan introduceert een makelaarsregister en een klachtenloket, omdat de branche er zelf niet in slaagde misstanden aan te pakken. Bijna een derde van ondervraagden had negatieve ervaringen met een makelaar, maar slechts 2% deed een officiële melding. Begin 2027 liggen concrete voorstellen op tafel. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NOF PC, daar kun je wat mee.
4: NOFPC.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
2: en Opel.
7: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
11: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
12: Ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen. Gerrek! Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
11: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
12: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Stichting Wijnzijde Wadden had hier de hepatitie onbeheer onder de tweede kamer. De stichting verzet hem zin het preventief afsluiten van natuurgebieden op het waard. De petitie helst dan goed 50.000 handtekeningen. Uit naam van de commissie kregen D66-kamerlid Marieke Vellinga Beemsterboer de petitie.
2: Ik hoop dat er een groot kamermeerderheid gaat zijn die hier een opdracht aan de minister mee gaat geven. En eigenlijk is dat niet een nieuwe opdracht. 6 jaar geleden zelfs zijn er al afspraken gemaakt over het gebied. En eigenlijk moeten we nu gewoon van de minister horen. Ja, dat is waar ook. Ik ga ervoor aan de slag.
1: Oost-to-go-huisartsen iepen op 1 oktober de nieuwe praktiek in Dokkum vast aan 4400 patiënten uit Kolm en Den Waard. De afgelopen weken is het pand verslijn verbouwd en ingericht. Heel eind oktober iepent ook een extra locatie dichtbij in Kolm. Neffens zorgondernemer Luc Janssen wordt eerst inzet op een zorgvaardige oergang van bestaande patiënten. Na je inskrongen binnen daarom voor eerst nog net mogelijk.
3: Zorgen dat voor iedereen de overgang goed gaat. Sommige mensen hebben ook al 10 maanden geen vaste huisarts gehad. In bijvoorbeeld Kolm, waar gelukkig de collega's wel de zorg hebben waargenomen. Maar ja, toch is dat niet de vaste huisarts geweest. Dus we moeten dat allemaal weer rustig gaan opstarten en zorgen dat we dat goed gaan inrichten.
1: Ben uit een gezinshuis in Vinkleerster binnen oerpleert naar nieuwe informatie over een vertinking in een oorverwoeksen gezinslid. Dat schroot minister Mirjam Sterk in antwoord op kamervragen. De gezinsheid wie eerder veroordeelde voor seksueel misbruik van zijn dochter. Eerder waard Ben bij het gezinsmem nog veilig achter, maar na de nieuwe vertinking ging de Benrechter akkoord met oerpleertsing. Ex-sociaal domein Friesloon had het contract met de zorgombieren beëindigen. Via internet wordt op dit stuit goed uit Vinkleerster te keer op ONBN, waaronder een bedrijfsbus, bakfiets, kleren en meubels. Of de locatie tegengeert is onnota nog net bevestigen. En ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app als je op www.rtvnof.nl. Als dan een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0411-44-12-02. Ik wens je een tige noffelijke data.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden.
5: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
5: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
6: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
5: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
12: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
13: Het is hier geen spruit koud in je huis.
14: Ja, Minco Bouwmaterialen.
15: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
18: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Bullerum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
16: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
20: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
21: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het UWV start een hersteloperatie voor 52.000 mensen die mogelijk een fout bedrag aan WIA-uitkering ontvingen. Zeker 16.000 mensen kregen tussen 2020 en 2024 te weinig, soms oplopend tot 25.000 euro. Minimaal 12.000 mensen ontvingen te veel, maar hoeven dit niet terug te betalen. Voor de operatie is 100 miljoen euro gereserveerd. Het aantal jongeren dat rookt baart zorgen nu vandaag de 13e editie van Stoptober begint. Uit het onderzoeksrapport Health Behavior in School-Age Children blijkt dat 2,9% van de 12 tot 16-jarigen dagelijks rookt, tegen 2,1% in 2017. Het weer dan. Vanochtend vallen vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. Elders blijft het op een enkele bui na droog met wolkenvelden en zonnige perioden in de kustgebieden. Tijdens de lunchpauze ligt de temperatuur op 19 graden. En tot zover het nieuws.
22: NOF PC, NOF PC.
23: Een nieuwe PC.
0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
22: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
23: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
24: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
23: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
25: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aan.

0: Met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
5: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even bladvrij maken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
6: Oef, direct. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
7: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
8: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een peer 100 euro vertien je troch even een pakketje voor te brengen of die bankpas uit te lien. Jongeren worden hield iets vaker via sociale media benaderen van sokken lietse putjes, zo zei het weekagent Bert Sietsema.
2: Ben haar net altijd het normbesef nog wat ze haar als ze wat ouder binnen. De criminelen die bereiken de jeugd via de normale kanalen. Hey, je had TikTok, Instagram, je had de spultjes, Minecraft. Nou, neem al die spultjes maar op. Werd heel makkelijk in communiceerd wordt. En dan is de vraag ik heel makkelijk stel van, goh, wil je me makkelijk geld verzinnen? De jeugd die trapt erin, denkt, oh, dat is mooi verzinnen. En vervolgens keer ze net bij waarom.
1: Wat eerst onschuldig liek het, kan een eerste stap wijzen naar serieuze criminaliteit. Op het Singeland College in Burgum gingen de politie, handhaving en de gemeente Tietjerkstradiel waar ze met leerling impeteren over de gevaren van online ronselen. Dat badde als onderdeel van een campagne van Meld Misdaad Anoniem. Bij de campagne wil ze de jeugd vooral bewust mijntje van de risico's. En ek duidelijk mijntje dat ze op vertachte aanbiedingen net verder ingeer matten. De leerlingen uit klasse 1 weten nou in alle gevallen wat ze dwaan matten als ze een vertacht berochtje krijgen.
3: Zeg gewoon nee en blokkeer ik hen altijd.
4: In ieder geval het account blokkeren. En nou ja, dan nam ik goed onthouden, want dan haast natuurlijk een nacht bij wie is. En ik zoek het zien mijn ouders zezen en dat heel heftig is. Dan zoek ik sowieso te zien de politie ik nog onja.
1: Op IBS het Pompenblad is de Bennenboekenwiekenwaansje feestelijk uiteenzet. De Squalle pakte het thema spot on op mij een reden lopen. Leerling mochten daarmee haar een favoriete boek hoe heen herinneren. Een soort band kwam ek verklaard als een personage uit een boek. Zij kwam Sigrid uit groep 8 als juf Braaksel naar Squalleta. De komende tiets die het een extra centraal op het Pompenblad. Zij binder iedereen man van orden en band en zal de oudere groepen te gieren lezen met de jongere leerling. De eigenaars van Hoen Luna was kochtje orenhoenenbezitters in Zwergenbos kende omkrieten. Haar hoen die verstoor verliene wieken in ien, neidt ze neffens haren onder het uitlitten wat eten hier. Luna waat in een lietskofke tiert slim ziek. Ze moest spuien en kreeg bloed troch haar ontlasting. Netjes tegen de behandeling bij de beste dokter en een spoedopname kwam help voor Luna te let. Wat ze eten had en werd troch ze krijgt verstoornis is net bekend. De eigenaars die vregen je hoenenbezitters goed op te letten wat haar een hoen onder het kuieren van de groen oppakt. Bij vergelijkbare klachten adviseer je ze voortdurend contact op te nemen met de beste dokter. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 0411-4412-02. Ik wens Gio een tige noffelijke dijta.
0: Radio, TV en online. RTV NOF.

0: in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
9: en Opel.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
15: Ruitse heren, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
16: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
17: Ik vind het zo spannend.
18: Ik ga eens Turbo N.
17: Ik is toch Turbo N, net?
16: Nou, even serieus. Alle hier

0: in Waterschot.
1: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
3: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via luchthaven Zaventem werden 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werden cannabis en cocaïne onderschept. Eerder werden ook 2 verdachten in Nederland aangehouden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, verwacht dit jaar een akkoord over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers buiten de EU. Duitsland werkt hieraan samen met Nederland, Denemarken, Oostenrijk en Griekenland. Dobrindt wil niet zeggen met welke landen gesproken wordt, maar algemeen wordt aangenomen dat Rwanda en mogelijk Oeganda in beeld zijn. Vanochtend is volgens Rijkswaterstaat de drukste donderdagochtendspits van 2026. Op het drukste moment stond er 577 kilometer file. Net na 9 uur was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond grote steden moeten automobilisten rekening houden met extra reistijd. De Europese Commissie stopt per direct betalingen aan Sierra Leone omdat het land weigert drugscrimineel Jos L. alias Bolle Jos uit te leveren. Sierra Leone zou dit jaar 18 miljoen euro begrotingssteun ontvangen. Nederland onderhandelt nog over het stopzetten van een volgende uitkering van 20,5 miljoen euro. Het weer dan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog nat door regen of buien, terwijl elders de zon vanuit het zuidwesten doorbreekt bij een overwegend bewolkt weerbeeld. De temperatuur bereikt 20 graden. En dat is zacht voor oktober. En tot zover het nieuws.
5: Het is hier inspirerend koud in je huis.
6: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
7: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
15: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
18: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
19: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk.

via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Een peer 100 euro vertsjinje troch even een pakketje voor te brengen of die een bankpas uit te lien. Jongeren worden hield iets vaker via sociale media benaderen van sokkenlietse putjes, zo zei het weekagent Bert Sietsema.
2: Ben haar net altijd het normbesef nog wat ze haar als ze wat ouder binnen. De criminelen die bereiken de jeugd via de normale kanalen. Je had TikTok, Instagram, je had de spultjes, Minecraft. Nou, neem al die spultjes maar op. Werd heel makkelijk in communiceerd wordt. En dan is de vraag ik heel makkelijk stel van, goh, wil je me makkelijk heel verzinnen? De jeugd die trapt erin, denkt, oh, dat is mooi verzinnen. En vervolgens keer ze net bij waarom.
1: Wat eerst onschuldig liek het, kan een eerste stap wijzen naar serieuze criminaliteit. Op het Singeland College in Burgum gingen de politie, handhaving en de gemeente Tietjerkstradiel waar ze met leerlingen impeteren over de gevaren van online ronselen. Dat badde als onderdeel van een campagne van Meldmisdaad Anoniem. Bij de campagne wil ze de jeugd vooral bewust mijntje van de risico's. En ek duidelijk mijntje dat ze op vertachte aanbiedingen net verder ingeen matten. De leerlingen uit klasse 1 weten nou in alle gevallen wat ze dwaan matten als ze een vertacht berochtje krijgen.
3: Zeg gewoon nee, blokkeerde ik hen altijd.
4: In ieder geval het account blokkeren. En de naam goed onthouden, want dan haast natuurlijk een naam bij wie is. En ik zoek het zien met ouders zezen en dat heel heftig is. Dan zoek ik sowieso het zien de politie ook nog onjaal.
1: Op IBS het Pompenblad is de Benneboekenwiekenwaansje feestelijk uiteindzet. Dus Kwalle pakt het thema spot on op mij een reden lopen. Leerling mochten daarmee haar een favoriete boek oeheen herinneren. Een soort Ben kwam ek verklaard als een personage uit een boek. Ze kwam Sigrid uit groep 8 als juf Braaksel naar Skwalleta. De komende tiets die het lezen extra centraal op het Pompenblad. Ze binden iedereen man van Orden en Ben en zullen de oudere groepen te gieren lezen met de jongere leerling. De eigenaars van Hoen Luna was kocht je orenhoenenbezitters in Zwergenbos kende omkrieten. Haar hoen die verstoor verliene wieken in ien, neid ze neffens haren onder het uitlitten wat eten hier. Luna waat in een lietskofke tiert slim ziek. Ze moest spuien en kreeg bloed troch haar ontlasting. Netjes in de behandeling bij de beste dokter en een spoedopname kwam help voor Luna te let. Wat ze eten had en werd troch ze krijgt verstoornis is net bekend. De eigenaars die vregen hoenenbezitters goed op te letten wat haar een hoen onder het kuieren van de groen oppakt. Bij vergelijkbare klachten adviseer je ze voten dadelijk contact op te nemen met de beste dokter. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoch op www.rtvnof.nl. Als een lijsttip voor uw redactie, WhatsApp dan 0411-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: Vademinskip, RTV NOF.

0: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: It's getting hot in here.
3: Wat is zo, jong?
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er hielendal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
8: tdnoord.nl.
9: Nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
11: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
12: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? depannenkoektrein.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
16: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. Bij een onderzoek naar drugsmokkel via de Belgische luchthaven Saventem zijn 21 verdachten opgepakt. 19 in België en 2 in Frankrijk. Het netwerk smokkelde drugs in ingecheckte koffers vanuit Afrika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Andere leden haalden de koffers op met goedkope vliegtickets. Er werd cannabis en cocaïne onderschept. Ook werden 2 verdachten in Nederland eerder al aangehouden. Vanochtend was de drukste ochtendspits van dit jaar, dat meldt Rijkswaterstaat. De filelengte piekte op 577 kilometer. Automobilisten rond de grote steden hadden te maken met extra reistijd door de uitzonderlijke drukte. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
19: Wij onderhouden
20: en verkopen
19: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
18: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
19: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
20: in Ford en Opel.
21: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
22: Ja, echt maatwerk!
23: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
24: SGmaatwerk.nl.
25: Bakken? Zullen we even op een stoel?
26: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
25: Baasmazitcomfort.nl.
24: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
23: Keukens en kasten op maat.
27: Het is ineens spruit koud in je huis.
28: Ja, Minco Bouwmaterialen.
29: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
30: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
31: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met

0: www.sportvoorjou.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
1: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
2: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
3: Ik vind het zo spannend.
4: Ik ga eens turbo en
3: ik is toch turbo en net?
2: Nou even serieus. Alle

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De minister van Financiën, Eelco Heijne, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF-app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Wat is zo, jong?
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
0: Oh?
1: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
4: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
3: Oef,
4: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
3: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
4: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
7: tdnoord.nl.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
8: nofpc.nl.
6: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
7: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
13: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
14: Agoeie, reizigeren. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
15: De pannenkoektrein.
16: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
20: Jan Cooks for You. Met Janzelf.
21: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
20: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
23: Zo, dat ziet er gaaf uit.
22: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
24: U vindt ons aan de Hendelweg.

0: Cookies.nl.
1: Cooking because we love it. Jan cooks for you. Dat is catering.
2: Het is ineens per koud in je huis.
3: Jaha, Minco bouwmaterialen.
4: Met Minco bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
5: Minco bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
7: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
6: Baarsmazitcomfort.nl.
5: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Boetenpost.
8: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer? Zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Op IBS Het Pompenblad is de Bennenboekenwiekenwaansje feestelijk uiteenzet. De Squallen pakte het thema spot on op mij een reden lopen. Leerling mochten daarmee haar een favoriete boek oerheen herinneren. Een soort Ben kwam ek verklaard als een personage uit een boek. Ze kwam Sigrid uit groep 8 als juf Braaksel naar Squallata. De komende tiert stiet les een extra centraal op het Pompenblad. Ze binder iedereen man van Orden en Ben en zullen de oudere groepen te gieren lezen met de jongere leerling. De eigenaars van Hoen Luna was kocht je orenhoenenbezitters in Zwergenbos kende omkrieten. Haar een hoen die verstoor verliene wieken in ien, neid ze neffens haren onder het uitlitten wat eten hier. Luna waat in een lietskofke tiert slim ziek. Ze moest spuien en kreeg bloed trog haar ontlasting. Netjes in de behandeling bij de beste dokter en een spoedopname kwam help voor Luna te let. Wat ze eten had en werd trog ze krijgt verstoornis is net bekend. De eigenaars die vregen hoenenbezitters goed op te letten wat haar een hoen onder het kuieren van de groen oppakt. Bij vergelijkbare klachten adviseren ze voortdurend contact op te nemen met de beste dokter. Een paar honderd euro verdien je trog even een pakketje voor te brengen of die een bankpas uit te lien. Jongeren worden hield iets vaker via sociale media benaderen van sokkenlietse putjes, zo zei het weekagent Bert Sietsema.
2: Ben haar net altijd het normbesef nog wat ze haar als ze wat ouder binnen. De criminelen die bereiken de jeugd via de normale kanalen. Je had TikTok, Instagram, je had de spultjes, Minecraft. Nou, neem al die spultjes maar op. Werd heel makkelijk in communiceerd wordt. En dan is de vraag ik heel makkelijk stelt van goh, wil je me makkelijk heel verzinnen? De jeugd die trapt erin, denkt oh dat is mooi verzinnen. En vervolgens keer ze net bij waarom.
1: Wat eerst onschuldig liek het, kan een eerste stap wijzen naar serieuze criminaliteit. Op het Singeland College in Burgum gingen de politie, handhaving en de gemeente Tietjerkstradiel waar ze met leerling impeteren over de gevaren van online ronselen. Dat badde als onderdeel van een campagne van Meldmisdaad Anoniem. Bij de campagne was ze de jeugd vooral bewust mijntje van de risico's. En ek duidelijk mijntje dat ze op vertochte aanbiedingen net verder ingeer matten. De leerlingen uit klasse 1 weten nou in alle gevallen wat ze dwaan matten als ze een vertocht berochtje krijgen.
3: Zeg gewoon nee, blokkeer ik hen altijd.
4: In ieder geval het account blokkeren. En dan nam ik goed onthouden, want dan haast natuurlijk een naag bij wie is. En ik zou het zien met ouders zezen en dat heel heftig is. Dan zoek ik sowieso het zien de politie ook nog
1: Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten, download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een lijsttip voor uw redactie, WhatsApp dan 0411-44-12-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
5: Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: Vademierskip. RTV NOF.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeetje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
7: Marinus Keukens?
6: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
8: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
6: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
10: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
11: tdnoord.nl.
12: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
11: nofpc.nl.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord uit Jesternaidjerk.
13: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
14: Ja, echt maatwerk!
15: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
16: SGmaatwerk.nl.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
16: sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
15: Keukens en kasten op maat.
19: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
17: Wij hebben haal- en brengservice.
20: De pannenkoektrein!
21: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
20: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
22: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
23: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
22: Oef,
23: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
22: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
23: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
24: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op, traaien oeren.
25: RTV NOF. Mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
26: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De minister van Financiën, Eelco Heijnen, erkende dat het belastingplan aangepast moest worden op basis van wensen uit de Tweede Kamer. Oppositiepartijen Ja21 en Pro lieten gisteren weten het plan niet te steunen vanwege geplande hogere belastingen voor werkenden. Heijnen blijft optimistisch dat een Kamermeerderheid dit najaar voor het belastingplan stemt. De Belgische defensiechef reageert kalm op Russische kernwapendreigingen richting de NAVO. Hoewel Rusland tijdens de oorlog in Oekraïne voortdurend rode lijnen trekt, waarschuwt de defensiechef het land niet te onderschatten. Hij noemt dit een van de meest onstabiele periodes in de naoorlogse geschiedenis van de NAVO. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten wil een onderzoek naar het incident op vlucht FZ-1073 van Flight Dubai richting Tel Aviv. Een piloot viel daarbij een andere piloot aan met een mes, waarna het toestel een noodlanding maakte. Onderzoekers bekijken of de aanval gepland was en of er mogelijke terroristische verbanden waren. Pakistanse luchtaanvallen op 2 Afghaanse provincies hebben volgens de Taliban zeker 9 mensen gedood, waaronder vrouwen en kinderen. 11 mensen raakten gewond. Ook werden 3 huizen verwoest. Pakistan claimt 22 terroristen te hebben gedood op basis van geloofwaardige inlichtingen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Het is hier geen sprutkoud in je huis.
5: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
6: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeesje maar in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Pakken, zullen we even op een stoel?
15: Baas van Zitcomfort. Voor een noffelijke...

0: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. De Rabobank en dochter Opvion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: TV NOF.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jarrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl.
9: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
8: TD Noord uit Jesternaidjerk.
10: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
12: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
13: SGmaatwerk.nl.
14: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
15: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
14: Oef,
15: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
14: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
15: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
13: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
12: Keukens en kasten op maat.
16: Right hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus

0: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
2: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opvion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. Het huidige kabinet haalt geen kinderen uit Gaza naar Nederland voor medische behandeling, wat een beleidswijziging is ten opzichte van het vorige kabinet. Dat kabinet bracht 5 kinderen naar Nederland en investeerde 25 miljoen euro in medische zorg in de regio. Minister Sjoerdsma financiert nu een programma in Jordanië dat 250 kinderen helpt. Middelbare scholieren en universiteitsstudenten blokkeren in Frankrijk scholen en universiteiten om meer onderwijsmiddelen te eisen. Bijna 30 universiteiten zijn geblokkeerd. In Marseille werden bussen bekogeld en een brandweerwagen in brand gestoken. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur, voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
0: Herbergvoestrum.nl.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel in Den Bosch.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In de bibliotheek van Dokkum is de expositie Mensen van hier en daar te zien. Daarin vertellen jonge Noorderling hoe het is om op te groeien met een Nederlandse ouder en een ouder die uit een oorpad van de wereld komt. Daniel de Boer maakt tegeren met journalist Chris Zwart portretten en interviews hoe kom alle familie en je ergens thuis vielen. De boer die groeide zelfs op in Oude Pekela en had een Surinaamse mem. Zijn eigen ziektocht naar water is vormde de aanleiding van het project.
2: Want ik ben daar 8 maanden geweest en hoe langer ik daar was, hoe meer ik me ging afvragen van wie ben ik eigenlijk in de kern? Ik wist dat ik Surinaams was en Nederlands, maar Surinamers zijn best wel trots op hun cultuur. En daar kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet Suriname ben. En toen dacht ik, wat ben ik eigenlijk wel? En dat is eigenlijk Pekelder, maar ook plattelandsjongen. Dat is wat mij heeft gemaakt en dat is wie ik in de kern ben.
1: De expositie is onder mij 14 oktober te zien in Dokkum en daarna onder mij 14 november in Boetenpost. De eigenaars van Hoen Luna was kochtje orenhoenenbezitters in Zwergenbos kende omkrieten. Haar hoen die verstoor verliene wieken in ien, neidt ze neffens haren onder het uitlitten wat eten hier. Luna waat in een lidskof getierd, slim zie ik. Ze moest spuien en kreeg bloed troch haar ontlasting. Netjes de behandeling bij de beste dokter en een spoedopname kwam help voor Luna te let. Wat ze eten had en werd trocht ze krijgt verstoren is net bekend. De eigenaars die vregen hoenenbezitters goed op te letten wat haar een hoen onder het kuieren van de groen oppakt. Bij vergelijkbare klachten adviseren ze voortdurend contact op te nemen met de beste dokter. Op IBS het Pompenblad is de Benneboekenwiekenwaansje feestelijk uiteenzet. De squallen pakt het thema spot on op mij een reden lopen. Leerling mochten daarmee haar een favoriete boek hoe heen herinneren. Een soort band kwam ek verkleid als een personage uit een boek. Zo kwam Sigrid uit groep 8 als juf Braaksel naar Squalleta. De komende tiert die het lezen extra centraal op het Pompenblad. Zo binder iedereen man van orden en ben en zil de oudere groepen te gerre lezen met de jongere leerling. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 0511-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.
4: RTV NOF.

0: Oh, half twaalf.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de vier in het midden.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.
5: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
6: Ja, echt maatwerk.
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
7: Keukens en kasten op maat.
10: Agoeie, Rijts hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgen. Kom eens snel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
12: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
13: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus. Een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
16: Peppe. Maaik ik bij Bab op de stoel?
17: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
16: Baarsmazitcomfort.nl.
18: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
19: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 5 oeren.
21: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
22: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat er nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. De Rabobank en dochter Opfion wijzigen per maart volgend jaar de hypotheeknormen na overleg met toezichthouders. De nieuwe regels gelden bij herfinancieringen, verhuizingen of hypotheekwijzigingen. Het pensioeninkomen wordt voortaan 15 jaar voor de pensioendatum meegenomen en de levensverwachting telt ook mee. En dan het weer. Vanmiddag wordt het overal droog en schijnt de zon vooral in het westen. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
23: Lid je hem gaan, vriezen, vriezen, lid je hem gaan.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs,
0: alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidjerk.
24: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. In de bibliotheek van Dokkum is de expositie Mensen van hier en daar te zien. Daarin vertellen jonge Noorderling hoe het is om op te groeien met een Nederlandse ouder en een ouder die uit een oorpad van de wereld komt. Daniel de Boer maakt de jaren met journalist Chris Zwart portretten en interviews hoe kom alle familie en je ergens thuis vielen. De Boer die groeide zelfs op in Oude Pekela en had een Surinaamse mem. Zijn eigen ziektocht naar water is vormen de onleiding van het project.
2: Want ik ben daar 8 maanden geweest en hoe langer ik daar was, hoe meer ik me ging afvragen van wie ben ik eigenlijk in de kern? Ik wist dat ik Surinaams was en Nederlands, maar Surinamers zijn best wel trots op hun cultuur. En daar kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet Suriname ben. En toen dacht ik, wat ben ik eigenlijk wel? En dat is eigenlijk Pekelder, maar ook plattelandsjongen. Dat is wat mij heeft gemaakt en dat is wie ik in de kern ben.
1: De expositie is rond de mei 14 oktober te zien in Dokkum en daarna rond de mei 14 november in Boedenpost. De eigenaars van Hoen Luna was kocht je orenhoenenbezitters in Zwergebos kende omkrieten. Haar hoen die verstoor verliene wieken in ien, neid ze neffens haren onder het uitlitten wat eten hier. Luna waard in een lietskof getierd, slim zie ik. Ze moest spuien en kreeg bloed terug haar ontlasting. Netjes in de behandeling bij de beste dokter en een spoedopname kwam help voor Luna te let. Wat ze eten had en werd terug te krijgt verstoornis is net bekend. De eigenaars die vregen hoenenbezitters goed op te letten wat haar een hoen onder het kuieren van de groen oppakt. Bij vergelijkbare klachten adviseren ze voortdurend contact op te nemen met de beste dokter. Op IBS het Pompenblad is de Benneboekenwiekenwaansje feestelijk uiteenzet. De squallen pakte het thema spot on op mij een reden lopen. Leerling mochten daarmee haar een favoriete boek oeheen herinneren. Een soort band kwam ek verklaard als een personage uit een boek. Ze kwam Sigrid uit groep 8 als juf Braaksel naar Squalleta. De komende tiets die het lezen extra centraal op het Pompenblad. Ze binden iedereen man van orden en band en zullen de oudere groepen te gerre lezen met de jongere leerling. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan 0511-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Padellen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
5: En van speelgoed tot feestartikelen.
4: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
5: Max Voordeel in Den Bosch.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herbert Voestrum.
2: Herbert Voestrum, Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbertvoestrum.nl.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje mij in beheining.
6: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Bakken. Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
12: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
13: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Iran en de Verenigde Staten onderhandelen via bemiddelaars over een staakt het vuren, terwijl de strijd in de staat van Hormuz voortduurt. Iran viel afgelopen dinsdag 3 olietankers aan met projectielen. De Iraanse economie lijdt zwaar onder de Amerikaanse blokkade, met een inflatie van boven de 80%. De douane heeft dinsdag op Schiphol 18 kilo cocaïne gevonden bij een bemanningslid van een vliegtuig. Over de luchtvaartmaatschappij doet de douane geen uitspraak. Het bemanningslid is aangehouden. De drugs zaten verdeeld over 18 pakketten in 3 stukken handbagage en werden gevonden tijdens een controle van bemanningsleden en hun bagage na een vlucht uit Mexico. De versterking en vernieuwing van de afsluitdijk is vandaag afgerond. Rijkswaterstaat meldt dat een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik zijn genomen en daarmee is de grote renovatie van de dijk nu klaar. Het vernieuwingsproject startte in 2019. Door het overvolle stroomnet kunnen zelfs bijna voltooide nieuwbouwwoningen, inclusief al verkochte woningen, niet op tijd worden aangesloten. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Woningbouwers NL. Bouwbedrijven verwachten volgend jaar een productiedaling van 25%, oplopend tot 40% in 2028. En dan het weer. Bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind is het zo'n 21 graden. Vanavond kan er vooral in het oosten nog wat regen vallen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
17: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
18: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
19: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
18: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
19: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In de bibliotheek van Dokkum is de expositie Mensen van hier en daar te zien. Daarin vertellen jonge Noorderling hoe het is om op te groeien met een Nederlandse ouder en een ouder die uit een oorpad van de wereld komt. Daniel de Boer maakt te gieren met journalist Chris Zwart portretten en interviews hoe kom alle familie en je ergens thuis vielen. De Boer die groeide zelfs op in Oude Pekela en had een Surinaamse mem. Zijn eigen ziektocht naar water is vormde de onleiding van het project.
2: Want ik ben daar 8 maanden geweest en hoe langer ik daar was, hoe meer ik me ging afvragen van wie ben ik eigenlijk in de kern? Ik wist dat ik Surinaams was en Nederlands, maar Surinamers zijn best wel trots op hun cultuur. En daar kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet Suriname ben. En toen dacht ik, wat ben ik eigenlijk wel? En dat is eigenlijk Pekelder, maar ook plattelandsjongen. Dat is wat mij heeft gemaakt en dat is wie ik in de kern ben.
1: De expositie is rond mei 14 oktober te zien in Dokkum en daarna rond mei 14 november in Boedenpost. De eigenaars van Hoen Luna was kocht je orenhoenenbezitters in Zwergebos kende omkrieten. Haar hoen die verstoor verliene wieken in ien, neid ze neffens haren onder het uitlitten wat eten hier. Luna waat in een lietskof getierd, slim zie ik. Ze moest spuien en kreeg bloed trog haar ontlasting. Netjes in de behandeling bij de beste dokter en een spoedopname kwam help voor Luna te let. Wat ze eten had en werd trog ze krijgt verstoornis is net bekend. De eigenaars die vregen hoenenbezitters goed op te letten wat haar een hoen onder het kuieren van de groen oppakt. Bij vergelijkbare klachten adviseren ze voortdurend contact op te nemen met de beste dokter. Op IBS het Pompenblad is de Benneboekenwiekenwaansje feestelijk uiteenzet. De squallen pakte het thema spot on op mij een reden lopen. Leerling mochten daarmee haar een favoriete boek oeheen herinneren. Een soort band kwam ek verkleid als een personage uit een boek. Ze kwam Sigrid uit groep 8 als juf Braaksel naar Squalleta. De komende tiert die het leest een extra centraal op het Pompenblad. Ze binden iedereen man van orden en ben en zullen de oudere groepen te gieren lezen met de jongere leerling. Ontzaf hier het Streeknijs. Wilst meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoch op www.rtvnof.nl. Als een nijstip voor uw redactie, WhatsApp dan 0411-4412-02. Ik wens Kio een tige noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bijvallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op, daarna zijn er een periode met zon, het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden.

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op devriesemeubeljongens.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voerstrum.
2: Herberg Voerstrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoerstrum.nl.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje mij in beheining.
6: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
7: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
7: baarsmazitcomfort.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
11: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
12: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Den Boort.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
16: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
17: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brandzorg Nice

0: organisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn 2e en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
2: Autoskeer en bepaalt dienstverzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meest? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zorg snel op autoschadedenhartog.nl.

snel op autoschadedenhartog.nl.

0: Jazz Go Blue. Iedere donderdagavond tussen de klok van 7 en 8 uur. Internationale, maar ook regionale artiesten passeren dan de revue. Presentatie Gert Nieters. Techniek Martin van der Velde.
1: Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Wij gaan van start met Barry Hay van de E-Ring. Helaas gestopt met de band. Hij woont op Curaçao en hij doet het nog heel veel daar op dat eiland. Hij is kort geleden jarig geweest, maar daar denken we niet te veel over na, zegt hij. Hij deed het samen met de Metropole Band en had het over veel koper, hijgend in je nek, spinning wheel.

Blood, Sweat and Tears. Zoals jullie allemaal weten. Ik ben een beetje idolaat van deze zangers die dan het lef hebben als rock'n'roller voor een big band te gaan staan. Wie deed het meer? Herman Brood. En ook nog Brian Setzer. Thijs van Leer, een heel oude, ja oud, is van april 1993. Thijs van Leer is Introspection. Die deed het samen met Focus later. Dit keer heeft Willem Oduis hen nog toegesproken. Zarabande.

Thijs van Leer, bekend geworden met Jan Akkerman natuurlijk ook. En de rest van de Q. Dylan hadden we vorige week ook al een keer. Maar ik denk, hij moet nog een keer terugkomen. En hij komt terug van het album Blonde Blonde, Pleasure My Time.

Het karakteristiek geluid van zijn gitaar, maar ook van zijn mondharmonica. In de jaren dat we daar echt aan onze tafeltjes bij zaten, is Most Likely Yoko Yoei

Ja, dan gaat hij dan, die Bob Dylan. Ik hoop dat er nog een aantal jaren door kunnen gaan, Martin, met dit kind of music. Ewing hadden we vorige week ook een keer. Maar van het album The Naked Truth, en dat is niet het nummer van Joyce Kooijmans. Wij gaan luisteren naar het nummer van Crosby en McGuinn, 8 Miles High.

Een mooie live album van deze Earring. Het is onvergetelijke muziek, zou ik zeggen. The Duke en de arrangementen van Duke Ellington, zou ik zeggen. Maar onze vriend Joe Jackson heeft allerlei artiesten bij elkaar getrommeld. En dan die arrangementen van Ellington opnieuw in het zonnetje gezet. Dit keer met Suzanne Denham, vocaal Caravan.

Wat een leuk nummer ook, die Suzanne. En op keyboards Joe Jackson. En Joe Jackson deed het met meerdere artiesten. Onder andere Iggy Pop, Steve Vai, Suco on the 3. Maar dit keer met Regina Carter, Mood Indigo.

de laatste toontjes van Mood Indigo. En dan moet er even bij vermeld worden dat Joe Jackson de vocalen voor zijn rekening nam. En je houdt het niet voor mogelijk, Martin, maar hij speelt er ook nog synthetische bas, synthetische gitaar en accordeon bij. Ja, en Regina op violin, viool. We gaan snel door naar Michiel Borslap. Een genomineerde man met allerlei awards. We beginnen met Pretty Baby.

Tja, Michiel Borslap is docent ook naar het conservatoria hier in Nederland. En ik noem het een beetje jazzy rap. Denise Rivera, die eigen vaste gast is van dit programma, ook live vaak aanwezig. Maar nu heeft ze druk met haar big band van Gloria Estefan in Rotterdam, denk ik. Ze had een nieuw album, maar een oud album die ik voor me heb in de Engelse titel is You Are The Things That You Do. En dat doe ik me niet in het Spaans. Alfonso y Elmar gaan we naar luisteren.

prachtig stemgeluid van Denise Rivera. Het laatste nummer alweer, dank voor uw aandacht, van het album Round Midnight van Samara Joy. Someone to watch over me. Tot volgende week.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
7: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
8: En van speelgoed tot feestartikelen.
7: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
8: Max Voordeel in Den Bald.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
10: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
11: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Onderzoeker Gert Oostin heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van de koninklijke familie in de koloniale geschiedenis van Nederland. Koning Willem-Alexander gaf daar eind 2022 opdracht voor. Morgen worden de resultaten gepresenteerd. Oostindie zegt dat de koning het onderzoek bewust onafhankelijk heeft laten uitvoeren zonder tussentijdse bemoeienis. Bijna alle Europese asielministers willen extra maatregelen om grip te krijgen op migratie. Aanleiding zijn onder meer de grote groepen migranten die deze zomer de Spaanse exclave Ceuta probeerden binnen te komen. De Europese Commissie werkt aan noodmaatregelen en wil Frontex meer bevoegdheden geven. Onder meer het tijdelijk beperken van asielaanvragen bij een massale toestroom wordt besproken. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
12: Autoskeer en bepaalt dienverzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
10: Dit is RTV NOF.
13: My No Country Trail.
14: Dit is Country Trail.
15: Met Albert de Vries.

Goeion, luisteraars. Ja, het is weer zover. Het is weer tongen. Tijd voor mooie country klanken. Ik heb weer een mooi playlistje voor je samensteld. En ik zei ze, ik wens je hem daarbij een hele grote luisterplezier. En we doen even een stukje van het jongen. En dan gaan we gauw los met het programma.

De opening van deze week, die weer voor Holly Dunn. En van haar cd The Blue Rose of Texas uit 1989 kom luisteren naar There's No Heart So Strong. De volgende dit gelegdje is van Bobby Bear. Van het album Cowboys and Daddies uit 1975 draai ik het nummer Up Against the Wall.

Dan geven we af verder met een duet. Een duet van Dolly Parton en Willie Nelson. The Pain of Loving You.

0: Het country gospelnummer van deze week.
1: Deze week hak ik er een iets uit van het duo Amos en Margaret Raber. En het nummer dat we draaien is I'm Ready to Go Home.

Tot zover het gospelnummer van deze week. Amos en Margaret Raber, I'm Ready to Go Home. Dan gaan we nog verder met Tammy Wynette, de ex-vrouw van George Jones. There's No Heart So Strong. En het komt van de cd Higher Ground uit 1987.

De volgende, Ricky Skaggs, die had in 1979 een album maken dat heet Sweet Temptations. En van die cd draaien we het nummer Take the Blame.

Old Country Tapes, weer het nummer. En weer van Lila Harrison, komt van CD Back Where We Began. En die is van vorig jaar 2024. Dan gaan we naar, we hebben het waarom in het tijd, in jongetje 85, naar Willie Nelson, naar de CD Me and Paul. Forgiving You Was Easy.

Dan had je een cd staan van vorig jaar en die uitkwam. De cd Highways and Honky Tonks. En die is van Heather Shines. Miles to Go.

Dan geven we voor de volgende artiest gaan we naar Ierland, naar Tom Laverty. En van zijn CD Souvenirs kunnen we luisteren naar The Key of Life.

Dat is een nummer van de nieuwste cd van Country Angel, Angel Coming Home, uit 2026. De titel weer His Farmland. Dan geven we nog een klassieker van John Denver draaien. Ik word even mooi om dat nog even te beluisteren. Take Me Home, Country Road.

De volgende die we nog draaien jinnen is van Jen Brown. Van haar cd Tell Me Why, in 1990 draaien we de titeltrack Tell Me Why.

Ja, en dan weer wekkel aan het einde kant van Usurke County. Het is weer omvlein natuurlijk. En ik hoop om al je genoten had van de muziek die ik voor jongens op een playlist hier. En ik wil je bij deze al bedanken voor het luisteren natuurlijk. En wil je een heel goed weekend. Daar wens ik je. Het waar liek het al je prima dat weekend geniet had, maat. En nee, weken toontje ben we er weer van achter jongen. En dan hoop ik natuurlijk dat je met al je van mij luisteren. Want dan kunnen we mijn kwander weer genieten van mooie country muziek. Ik zou zeggen, hartelijk bedankt en tot volgende week. Het laatste nummer is van Wanda Jackson, Chicken on the Ground.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Herbert.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
0: herbergvoestrum.nl.
3: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
4: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
5: En van speelgoed tot feestartikelen.
4: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
5: Max Voordeel in Den Bosch.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Njoggen Oeren.
7: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optiekketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in winkels en de webshop. Hans Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn er een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
9: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
10: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Premier Rob Jette zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Dan nog het weer. Vanavond zijn er opklaringen en kan er nog een enkele bui vallen. Vannacht blijft het vrijwel overal droog en ontstaat plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op. Daarna zijn een periode met zon. Het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: van Stêd, Waard en Worden. RTV NOF.
1: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
2: Autoskeer en bepaalt dienstverzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meest? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Seruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
0: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Hans Anders heeft de verkoop van de slimme AI- en camerabril van Meta voor onbepaalde tijd opgeschort. Volgens de optiekketen komt dat door de publieke en politieke discussie over slimme brillen en privacy. De bril is voorlopig niet meer verkrijgbaar in winkels en de webshop. Hans Anders verkocht er tot nu toe beperkte aantallen van. Premier Rob Jetten zegt dat Nederland en zijn bondgenoten de steun aan Oekraïne juist moeten opvoeren als Rusland doorgaat met sabotage, cyberaanvallen en desinformatie. Hij sluit zich daarmee aan bij een oproep van onder andere NAVO-chef Mark Rutte. Volgens Jetten is de NAVO sterk genoeg om niet bang te zijn voor Russische dreigementen, maar is waakzaamheid wel nodig. De Indiaanse piloot, die woensdag in een vliegtuig van Fly Dubai met een mes werd aangevallen, maakt het goed. Hij werd ongeveer 2,5 uur na vertrek door zijn co-piloot aangevallen en ligt in een ziekenhuis in de Verenigde Arabische Emiraten. De piloot wist zich te verdedigen. De aanvaller is aangehouden. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië.

0: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
1: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
2: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Seruusteveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
5: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Volgende week woensdag praten het kabinet en de sociale partners voor het eerst over een mogelijk sociaal akkoord. Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Aanleiding is het schrappen van een miljardenbezuiniging op uitkeringen, een harde eis van de vakbonden. Het kabinet wil met werkgevers en werknemers afspraken maken over hervormingen van de sociale zekerheid. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede leven geëist. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Dinsdag kwam ook al een 61-jarige docent om het leven bij de aanval in Stachkov. Een 44-jarige lerares raakte gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt en over het motief is nog niets bekend. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het kabinet en de vakbonden en werkgevers praten woensdag voor het eerst sinds maanden weer over de toekomst van de sociale zekerheid. Premier Jette en drie ministers ontvangen FNV, CNV, VNO-NCW, MKB, LTO en VCP in het Catshuis. De gesprekken waren stilgelegd vanwege geplande bezuinigingen. Nadat het kabinet dit heeft geschrapt, wordt het overleg hervat. Er is irritatie binnen de Europese Commissie over uitspraken van minister David van Wil over het stopzetten van betalingen aan Sierra Leone. Van Wil zei dat de EU de betalingen heeft opgeschort omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de commissie was de officiële reden administratief en technisch. Wel zegt Brussel dat medewerking van Sierra Leone nodig is. In Frankrijk zijn donderdag opnieuw ongeregeldheden uitgebroken tijdens acties van scholieren. Er waren brandstichtingen en vernielingen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bijna 2000 mensen aangehouden en raakten ruim 300 agenten gewond. Er waren meer dan 200 schoolblokkades. De onrust is ook overgeslagen naar het Belgische Luik, waar vrijdag middelbare scholen dicht blijven. Eurocommissaris Maro Sefcovic heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Gray gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Europa wil volgens Sefcovic samenwerken om de prijzen te verlagen. Hij waarschuwt dat een beperking van de Amerikaanse dieseluitvoer schadelijk kan zijn voor de Europese economie. De Verenigde Staten willen dat Europese landen strategische dieselvoorraden aanspreken. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een automobilist heeft gisteravond tijdens een achtervolging in Limburg een politieauto geramd. De bestuurder heeft rond 19:30 op de A79 bij Meersen een stopteken genegeerd en is gevlucht. Op de A2 bij Maastricht is hij van de weg geraakt. Agenten hebben hem daarna aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Bij een aanval op een middelbare school in Mexico is donderdag een conrector om het leven gekomen. 3 anderen zijn gewond geraakt. 2 18-jarige broers die vroeger op de school zaten zijn aangehouden. Ze zouden met machets en zelfgemaakte explosieven de school in Torreón zijn binnengegaan. De politie onderzoekt de aanval. Schoolaanvallen zijn in Mexico relatief zeldzaam. Israëlische kolonisten hebben op donderdag op de westelijke Jordaan-oever 2 Palestijnen neergeschoten. Een van hen, een 51-jarige man, is overleden. Het incident gebeurde in het dorp Yassouf. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen de aanvallers vanuit de richting van een nieuwe nederzetting. Het Israëlische leger heeft gezegd de zaak te onderzoeken. Het Nederlands elftal heeft gisteravond een nederlaag tegen Griekenland in de Nations League voorkomen. Oranje heeft een zwakke eerste helft gespeeld en stond bij rust met 2-0 achter. Na de pauze heeft Nederland zich hersteld. Virgil van Dijk maakte de aansluitingstreffer en Tijani Reinders maakte vlak voor tijd de gelijkmakende 2-2. Dan nog het weer. Vannacht is het vrijwel overal droog en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk mist. Het wordt 6 tot 12 graden. Morgenochtend lost de mist op en schijnt geregeld de zon. Ook morgenmiddag blijft het droog en wordt het zo'n 20 graden. Morgenavond is er weinig bewolking, aan zee waait een matige zuidwestenwind en verder staat er landinwaarts weinig wind. En tot zover het nieuws.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.